0: Baba. Oh, oh, sige ma da.
1: Oh, oh,
0: sabi.
2: Seven,
0: seven, seven, seven, seven, seven, seven.